0: toe eten, dus wij
1: spreken.
0: Ten eerste, je maakt meer time, zitten ze zitten.
1: Zero three two one, oh three twenty one.